Een beetje springstof erin, een afstandsbedieningje en een klein zwart kastje erbij. En ondertussen heb ik een klein koffertje klaargestoken. Een beetje springstof erin, een afstandsbedieningje en een klein zwart kastje erbij.